0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Dis Karleen van Jaarsveld met my hartjie hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, jy luister na Afrikaans Bo hierso op jou Saturday Social met my Hein Schofield. En dit is nou omtrent so 5:30. Dit beteken ek, wanneer ons nou weer ingecheck, gaan ek dalk jou onderhoud hê met Tian Nunebar en sy nuwe enkelsnit Speel met Vier. Beslis iets

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.